0: Wat dat Harriet het gedaan, man. Ja.
1: Me hari mai to hiko nei no hoi. Kuhu mai ana Harriet, pura ia mai hewa ia te whakanui whana. Kia tere, me huna katoa tata.